Goeiedag vrienden, allemaal welkom bij Red Velvet, het programma voor zoekenden, dwarsliggers, tegenstrijvers en natuurlijk ook dwarsliggers. Jawel, mensen die op zoek zijn naar goede muziek, die vinden dit. En die vonden dat in Lenny Bruce van Bob Dylan van de LP Shot of Love. Hij had toen een bekering doorgemaakt tot christen en dat is geresulteerd in een paar christelijke platen. Waaronder deze Shot of Love en Lenny Bruce. Lenny Bruce, dat was vrienden, dat was een stand-up comedian. 1966 dacht hij, is hij gestorven. En hij was degene die recht voor zijn raap allerlei dingen zei. Niet alleen over de politiek en zo en over andere dingen, maar ook over artiesten en over andere artiesten. Hij nam geen blad voor de mond. En dat hij doodging, ja, he was the brother that you never had. He, wat een lange inleiding voor dit programma. Dat zijn we helemaal niet gewend, man. A Band of Rain. We hebben een nieuwe plaat binnengekregen. Er is The Band of Rain. En we hebben de tekst From My Ex als eerste nummer uitgekozen, Dirk en ik. Namens Dirk Lonstra, hartelijk welkom bij het programma. En dit is, zoals ik al zei, The Band of Rain. Tekst From My Ex.

A Band of Rain is dit. Mooi, hè? Uiteraard komen we hier nog een paar keer op terug in de komende maanden. Maar ik wil toch nog eentje laten horen. En dat is Stay Until I'm Worthy of Your Love.

A Band of Rain. Ik vind het prachtig. De stemmen, de muziek, de begeleiding. Het klopt allemaal. En dat is leuk. Zonder dat het gepoetst en gemanipuleerd is. Dat is natuurlijk, het is echt. Wat ook heel echt is, vrienden, dat is Ben Reel. Ben Reel heeft een nieuw album uitgebracht en dat is Spirits Not Broken. Hij schijnt het moeilijk te hebben gehad, even een poosje. En ja, Roots Rock and Soul heet de plaat. En dit is What You...

Come What June is dit. De volgende die ik voor je heb is van de titelsong. Hè? Dat is de titelsong van Roots, Rock and Soul, Spirits Not Broken. En dat is deze aangrijpende plaat.

Ja, nou, we komen nu aan de singles toe. Dat zijn mensen die sturen ons singles, want dat is dan een voorbode van een nieuw album. En daar zijn we gek op, hè, op nieuwe albums. Want dat, dan hoor je wat zo'n artiest op de mat legt aan, aan inzicht, maar ook aan groei ook. Hans Thesink, vrienden. En hij heeft een plaat gemaakt, Blues Stay Away From Me. Delta Time gaat het heten, featuring Terry Evans en Ry Cooder. En het klinkt fantastisch.

Ik bedoel maar, het is toch fantastisch. Het is toch fantastisch. Dit is zo echt, dit is zo puur. Je hoort de snaren, prachtig. Brendan, je weet wel, wij gaan ook niet omliggen voor wat stevige muziek. En Don Maxwell, die heeft een plaat gemaakt en aan ons toegestuurd. En die heet I Knew.

Oh, wow, ja, prachtig. Het is zo'n simpel liedje, is het? En het komt dan toch helemaal over je. We zitten dus mee te swingen hier in de studio. Zelfs Dirk, en je weet, Dirk is 1,85 meter. En als dat staat te swingen achter het mengpaneel, dan is er wel werkelijk iets aan de hand, dat moet je zeggen. Alligator Stomp hebben we nu. Alligator Stomp, met een cover van Walk, Don't Run. Moet je even horen, het is mooi.

0: Nog even luisteren. Nou, dit noem je nou een song zorgvuldig afwerken. Nou, we gaan ook zorgvuldig een rijtje aankondigen. En dit is dan de zogenaamde Zwijmel 3. We zijn al ruim over het half uur, dus dat betekent dat ik mijn mooiste stem ga opzetten. En dat ik dat zeg, dan is het nu weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

0: Mooi, hè? Steppenwolf, de laatste van de Zwijmelaars met Born to be Wild, yes. En daarvoor hoor je Sailor met Traffic Jam uit 1974. Had ik gezegd trouwens dat Steppenwolf 1968 was, ja? Dat had ik nog niet gezegd. Oké, prima. En we zijn aangevangen met Gigi Lamoroso, dat was een lied van Dalida. Ja, dat was maar een figuur, hoor. Er was een gitarist en elk stadje had hij een ander schatje. De bakkerszaak was bijvoorbeeld op dinsdag gesloten, want ja, dan was de bakkersvrouw bij de Gigi Lamoroso. En ook bij een deftige notaris mevrouw kwam hij geregeld op bezoek, kwam die gitaar spelen. Hè? Dat was dan zo. Nou, dat was een... iedereen was stapelgek op hem. En ook Dalida, dus ook de zangeres van dit lied. Tot zover dan even de uitleg van Gigi Lamoroso. Ik kon het even niet laten.
1: Gerhard Claassen.
2: Hi, Blues Man.

dat was onze Belgische superster Guy Verlinde. 50 is hij geworden, hè? Je bent een jonge kerel, hè? Maar goed, dit terzijde even. En dan moet hij natuurlijk ook even van zich laten horen. Heeft hij gedaan. 30 jaar is hij bezig geweest in de blues. 30 jaar met grote succes. Ook samengewerkt met heel veel andere mensen. Sessies gemaakt en zo, platen gemaakt. Guy Verlinde, The Best of Blues, heet het album wat onlangs is uitgekomen. En waarvan we nog een track gaan draaien. En dat is I'm Your Man. En daarmee sluiten we dan ook zo het eerste uur van Rough Velvet af. Ik zie je straks weer terug naar de time check enzovoort, station call. En dan gaan we weer nieuw.

Goedendag en welkom bij het tweede uur van Ref Velvet. Ja, Dijk zit er helemaal klaar voor natuurlijk. Zijn 1,85 meter over het dashboard, over het mengpaneel gebogen. En hij heeft een prachtige nieuwe plaat opgestart. Dat was Let Love Slip Away. En die komt van de Dirty Shoes Band. Legends, Losers and Lies. We gaan het nu over de lies hebben, namelijk Funky But Hall. En ja, dat klinkt heel aardig, moet ik zeggen. Het is heel aparte muziek, dat heb je net al gehoord. Even nadenken bij wat je hoort.

We hebben heel veel nieuwe platen binnengekregen. We hebben zo ontzettend genoten de afgelopen twee weken van al die platen. Ja, het is goed. Dit is een LP. Ja, een LP van Gary Drenoff. Play the Blues uit 2026 natuurlijk. Dat zal dan ook best wel. En we beginnen met, we doen twee nummers. Dit is Blue Door Blues.

Lays the Blues, ja, Gary Drenoff. En dan hebben we als volgende, dat is weer zo'n... kijk, dat is juist zo leuk als je twee platen mag laten horen, twee opnames, twee tracks mag laten horen van zo'n album. Dat is The Broken Hearted Man. En hier op het scherm zie ik dat het geweldig hard gaat.

Dirk die kwam vlak voor de uitzending eigenlijk even bij me en die zegt van, hebben we die plaat nog liggen, dit album van Crystal Shawanda? Dat is een Canadese zangeres en ze heeft een prachtige stem, ze maakt ook mooie liedjes. Is die er nog? En natuurlijk heb ik even gekeken naar de rek, want het is een live album. Dat wil zeggen, het is een fysiek album, ja, en we hebben hem. Dus dan zou ik zeggen van, if that's all it takes, van Sing Pretty Blues, is Crystal Shawanda en... Nou, erg mooie muziek, moet ik zeggen. Erg, hele,

Volgende album wat we voor het voetlicht gaan halen is van de Shaylin Band, zeg het. Zo, de Bet It All nummer. En de plaat die hebben ze als titel meegegeven, Chapter 3. Ik kan me voorstellen dat dat dus de derde is.

Hij kent ons principe natuurlijk. Dat betekent dat wij ook gaan laten horen wat de Shaylin Band op de mat legt in de Slow Blues bij Chapter 3.

This was the swinging bartender with brown eyes. Oftewel de zingende barkeeper met bruine ogen. Vrienden, we gaan over naar de volgende plaat van Waylon Walker. Want een nieuwe Blues Lightning. En dat is, dat zijn selected tracks. We zijn heel blij dat we deze, dat we dit album digitaal hebben binnengekregen geworden. Trying to Tell You Baby.

Waylon Walker, het is toch allemaal zo mooi. We zijn bevoorrecht dat we dit zomaar voor je kunnen draaien. We zoeken het uit en dan komt het tot ons en dan denk je, oh, dat ja, moet je laten horen. Dit is een soort huiskameridee. Hè? Er zit bijvoorbeeld hier nu iemand op een gitaar te spelen. En dat is Waylon Walker. Zo moet je dat een beetje voorstellen. Op de bank, kijkt om zich heen, een paar akkoorden slaat, ja, een mooi riffje maakt hij ervan. En dit is het nummer The Hungry Country Girl.

Waylon Walker, dus. Nou, dat, uiteraard gaan we hier in de komende maand nog wat. Hier zult nog van de komende maand ook nog wat over horen. En we gaan nu naar de zwoele stem luisteren van Susan Moranti. Ook zij zit in onze huiskamer hier. En ja, ik kan dan zien dat heel langzaam Dirk bezig is om een schuifje open te trekken. Want het begint heel erg mooi. En het is heel erg romantisch. En het is prachtig zwoel. En het is een mooie zomeravond. Het is lekker warm. En de ventilator staat aan.

Susan Meranti en Darkness Illumination. Zo heette de plaat. Eigenlijk moet je nou even een paar ijsblokjes in je whiskyglas doen. Even tinkelen. En dan achterover leunen. En dan tegen het licht houden. En dan nog even een keer tinkelen. En dan luisteren naar Ruby Ruby van Susan Meranti.

Nou, het glas even buigen. En ik bedoel zo, naar je lippen en de ijsblokjes naar je lippen laten komen, weer terug laten vallen. Even tingelen, ting, ting. Prachtig. Mensen, we hebben nog een paar minuten en die gaan we besteden aan Alex. Alex, dat is een prachtige man, een jongen. Hij komt uit Roemenië en hij heeft toch wel is beïnvloed door Jonah Bonamassa, Buddy Guy, dat soort dingen. Maar hij heeft een klassieke opleiding gehad en dat zie je er ogenblikkelijk aan af. Nou, dat hoor je eraan af. Hij heeft een plaat en die is getiteld Break My Chains en dat is de debut album. Nou, we laten natuurlijk twee nummers horen daarvan. En Hard to Let You Go is deze. It's hard.

Alex Kilroy. Mooi, hè? Ja, Break My Chains. Dat is dan de titelsong van zijn album en daar gaan we mee afsluiten. Ik neem vast afscheid van je, namens Dirk Loonstroog en we knikken allebei. Zeg, kom de volgende keer weer, volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender. Weer bij ons in de huiskamer zitten op de bank en luisteren naar wat voor prachtige muziek we weer uitgezocht hebben. Zoals ik al zei, Break My Chains, het laatste nummer van Alex Kilroy. En ik zeg natuurlijk op zijn Gronings, muziek heeft veel meer omhaken dan die fatahirs die je overal hoort niet kennen. En ik zeg ook nog, mooi.